zij moet nou ramen hè. Zij moet laula man hè. En toi moet lezen wel mee.